0: gedoopt werd.
1: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
2: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
4: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schabber komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
5: Hey.

0: Maximum Booster.
1: Dit is top 2. Top Headlines.
2: Goedenavond. Er is voor het eerst een jaren hoop voor patiënten met pancreaskanker. Een nieuw medicijn, Daroxan Razib, laat indrukwekkende resultaten zien in internationale studies. Bij patiënten die al uitbehandeld waren met chemotherapie, bleek de overlevingstijd te verdubbelen dankzij 3 tabletten per dag. Oncologen spreken van een revolutie, omdat de behandeling ook veel minder zwaar is dan de traditionele chemotherapie. Hoewel het middel in de Verenigde Staten al beschikbaar is, start dit najaar ook een grote Europese studie waaraan het USA in Antwerpen deelneemt. Onverdraagzaamheid tegenover LGBTQ-leerkrachten op school is een groeiend probleem. Uit een nieuwe studie blijkt dat meer dan de helft van de holibi- en transgender-leerkrachten al negatieve opmerkingen of beledigingen kreeg. In extreme gevallen gaat het zelf om fysiek geweld of seksuele intimidatie. Uit een eerdere studie bleek ook dat 1 op 5 jongeren zegt liever geen homoseksuele leerkracht voor de klas te willen. Door die sfeer durft slechts 1/4 van de LGBTQ-leerkrachten open te zijn over hun geaardheid tegenover ouders of leerlingen. De Christelijke Onderwijsvakbond pleit nu voor een dringende mentaliteitswijziging en een veiliger klimaat op school. In de Ronde van Italië heeft Jonathan Narváez de 4e etappe op zijn naam geschreven. De Ecuadoriaan van UAE Team Emirates was de snelste in een slopende finale richting Cosenza. In een sprint licht bergop bleef hij de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone voor. Die laatste is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De beste Belg was Lennert van Eetveld, hij finishte 7e. Arnaud Demy moest de wedstrijd verlaten. Hij sukkelt al sinds de start van de Giro met de naweeën van een ziekte. Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen- en onweersbui bij 14 graden. Ook morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer, maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, klaart wel op daarna vanaf de kust. En het blijft fris met temperaturen tot 13 graden.
1: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

0: Mo, zie je kameretten van uw moeder van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinet dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Moduvan.
1: Een liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.

0: Goedemorgen. Vlaamse gemeentebesturen mogen bij het innen van snelheidsboetes geen extra verwervingskosten meer aanrekenen. Dat waarschuwt bevoegd minister Hilde Krivits in een brief. De discussie daar rond begon in maart, want wie bijvoorbeeld in de Limburgse gemeente Oudsbergen een gasboete van €53 kreeg, betaalde er nog eens €10 verwerkingskosten bij. Het gebeurde ook in andere gemeenten zoals Mechelen en Geel. Maar dat is onwettig, zegt Krivits. Een boete mag niet hoger zijn dan hoe ze in de wet is vastgelegd. De gemeentebesturen reageren misnoegd, want ze lopen nu miljoenen euro's mis. Op het assiseproces in Limburg rond de dood van Sabine Hoebe is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 twee jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. Het was de dochter van 13 die het lichaam van haar moeder als eerste terugvond. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden. Maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Esila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de tweede halve finale en zaterdagavond de finale. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden.
1: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

0: zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt? Die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Online op alternate.be of in de winkel.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
5: Op Facebook Deva International.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Top 2. We make you move.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker 5500 stalen waren door de staking bij Bpost langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Een flexijobber verdient gemiddeld bijna €500 per maand. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. Ruim 180.000 Belgen klussen al grotendeels belastingvrij bij. Het zijn vooral 65-plussers die de meeste uren presteren. Ze werken gemiddeld 44 uur per maand, wat het dubbele is van de jongere generaties. Horeca blijft de populaire sector om bij te verdienen. En goed nieuws voor voetbalfans. Je kan binnenkort ons voetbal ook kijken via Proximus. De telecomoperator bereikte een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Ook als je klant bent van Telenet kan je de matchen van eerste klasse kijken, want Telenet had eerder al een akkoord. Het geldt vanaf volgend seizoen, maar Proximus zal dit weekend ook al enkele wedstrijden uit Play-off 1 beschikbaar maken. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mode van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
7: Uh-huh.
6: Thuis.
8: Dan is dit het juiste moment.
9: Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Moduvan.
11: Een liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
12: Top 2.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Geneeskundedocenten vrezen een overschot aan artsen. Ze maken zich grote zorgen over de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra studenten toe te laten tot de artsenopleiding. Het is een maatregel om de patiëntenstops bij huisartsen en ellenlange wachtlijsten bij specialisten in het ziekenhuis op te lossen. Maar volgens de docenten heeft dat vandaag geen effect, want nieuwe studenten zullen pas over 10 jaar afstuderen en dan zou het tekort al opgelost zijn. In Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus waarin jongeren van 16 jaar zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewoon door en wordt nog gezocht. En in Loosdrecht in Nederland is een betoging tegen een noodopvang zwaar uit de hand gelopen. Betogers protesteerden tegen de komst van een groep asielzoekers die er tijdelijk opvang krijgen. De relschoppers gooiden fakkels en vuurwerk op het terrein. Omliggende struiken vlogen in brand en toen de brandweer aankwam werd de doorgang versperd. De politie kwam ter plaatse en stuurde de betogers weg. Eén persoon werd aangehouden op verdenking van brandstichting. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
3: Geen zorgen.
2: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
6: Op Facebook Deva International.
7: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Trends.
1: Goedemiddag. Gelijke Kansencentrum Unia ontving vorig jaar ruim 300 meldingen over homofoob geweld. En bijna 500 meldingen van haatspraak en discriminatie tegen transgenders en non-binaire personen. 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, zoals slagen en verwondingen en intimidatie. Maar de meldingen zijn een forse onderschatting, zegt Unia. Want bijna 9 op de 10 slachtoffers doet geen melding. Er zijn vorig jaar meer dan 30.000 huwelijkscontracten gewijzigd. Dat zijn er een pak meer dan dat er nieuwe bij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. Vooral 60-plussers passen hun huwelijkscontract aan. Ze willen hun partner extra beschermen als een van de twee overlijdt. Maar ook schenkingen en erfenissen worden mee opgenomen in het contract. Jonge koppels passen dan weer hun huwelijkscontract aan, vooral als hun eerste kindje geboren wordt. De moeder en stiefvader van de Roemeense jongen Raoul zijn definitief veroordeeld tot elk 30 jaar cel. Ze tekenden geen cassatieberoep aan tegen de uitspraak van het Gentse Hof van Assise. Raoul werd 3 jaar geleden dood teruggevonden in een sportzak in het Gentse Houtok. Hij was mishandeld en vermoord door zijn moeder en haar ex-partner. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

You know.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
3: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
3: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kei 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: Nieuws. Goedemiddag. Na een uitbraak van het Hanta-virus op het Hondje-schip is er nu onrust op de Bellissima. Dat is het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa. Meer dan 1700 opvarenden zitten momenteel vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maagdarminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het Hanta-virus uit. De zware brand in de woontoren Belvedere aan de Gentse watersportbaan is ontstaan door een ongeluk aan het kookvuur. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het vuur begon in de keuken op de 8e verdieping en zorgde voor aanzienlijke rook- en waterschade in het gebouw. 8 gezinnen kunnen door de schade voorlopig niet terug naar hun appartement. 5 van hen kunnen terecht in een transitwoning. Voor de andere 3 gezinnen wordt nog een oplossing gezocht. Romelu Lukaku keert vandaag terug naar België om zich klaar te stomen voor het WK. Hij kende een moeizaam seizoen in Italië met amper 40 speelminuten door blessureleed. De spits en zijn club Napoli bereikten een akkoord om zijn revalidatie in België verder te zetten. Ook bondscoach Rudy Garcia is nauw betrokken bij het dossier. Hij hoopt om de topscorer van de Rode Duivels in topvorm te zien aan de aftrap van het WK in de Verenigde Staten. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
1: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
3: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Headlines. Goedemiddag. Op de Bellissima, het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa, zitten momenteel meer dan 1700 opvarenden vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maag-darminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het hantavirus uit. Het safaripark Beekse Bergen in Nederland is vandaag een tijd lang gesloten geweest omdat een cheetah was ontsnapt. Een verzorger merkte vanochtend vroeg dat het roofdier niet meer in zijn verblijf zat. Het park bleef uit voorzorg dicht voor publiek. De cheetah werd al snel gelokaliseerd in een bosrijk gedeelte op het park zelf. Het vangen van het dier was een flinke klus. Door de dichte begroeiing moest een dierenarts urenlang wachten op het juiste moment om een verdovingspijl af te vuren. Rond 1 uur deze middag werd het dier verdoofd en veilig teruggebracht naar zijn verblijf. Hoe het dier kon ontsnappen, wordt nog onderzocht. De Europese Commissie wil 1 ticket voor Europese treinreizen. Als je met de trein naar Madrid of Rome wil, moet je vandaag vaak nog door verschillende websites gaan om tickets te boeken. De Commissie stelt voor om een 1 gemaakt treinticket in te voeren voor reizen op het volledige Europese spoornet. Treinreizen boeken zou op die manier even makkelijk worden als het boeken van een vliegticket. Je zal als reiziger ook beter beschermd zijn wanneer je door vertraging een aansluiting mist. Het voorstel moet enkel nog groen licht krijgen van de Europese lidstaten. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
1: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Kurt Brunenberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin, Sabine Hoepe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken. En hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. De Europese Commissie wil af van de zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. De Europees Commissaris voor Gelijkheid, Hadja Labib, roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. De plannen voor de bouw van een imposante Trump Tower aan de Australische Gold Coast zijn definitief geschrapt. Het gebouw had met 335 meter de hoogste wolkenkrabber van Australië moeten worden. Maar de samenwerking tussen de Trump Organization en de lokale projectontwikkelaar is slecht uitgedraaid. Volgens de ontwikkelaar is het merk Trump te zwaar beschadigd door de oorlog in Iran. Er was ook veel protest tegen de toren. Ruim 14.000 Australiërs tekenden een petitie tegen de Trump Tower. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza-anthems. Luister vanaf 12 uur.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Zit jij nu? Zo'n coole outfit, van waar komt die?
4: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
5: Shop je nieuwe summerlook bij Cabano 67 in Oostkamp. Cabano67.be. Real menswear.
6: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
7: Geen zorgen.
6: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: 2. We make you move. Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedenavond. De start van het verlengde weekend zorgt voor een absolute recordspits op de Belgische wegen. Met een piek van 445 kilometer is het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Het vorige record van 1 mei is daarmee gesneuveld. Vooral de regio rond Antwerpen is zwaar getroffen. Wie vanuit het Waasland komt, vertraagt meer dan 2,5 uur. Ook om de Brusselse ring is het stilstaan. Als je nog niet vertrokken bent, stel je best je vertrek uit tot later vanavond. De Europese Commissie wil af van het zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. Europees commissaris voor gelijkheid, Hadja Labib, roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. In de 5e etappe van de Ronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de kletsnatte etappe naar Potenza gewonnen. In de volle finale waren Arrieta en zijn Portugese medevluchter Alfonso Eulalio met 2 op pad. Arrieta viel weg na een val en even later ging ook zijn medevluchter tegen de grond, waardoor de twee plots terug samenkwamen. Als klap op de vuurpijl nam Arrieta op 1 kilometer van het einde ook nog een verkeerde afslag, waardoor de zege onmogelijk leek. Maar in de absolute slotmeters kon Arrieta toch nog over de Portugees komen. Eulalio mag morgen wel de roze leiderstrui aantrekken. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
2: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maak je kamionette een zak slimmer.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Modu van.
5: Liquidator wint. Wieder maak je kamionette zak slimmer.

0: Dit is Top 2. We make you move. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedenavond. De start van het verlengde weekend heeft gezorgd voor een absolute recordspits op onze wegen. Met een piek van 445 kilometer was het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Op dit moment is het nog aanschuiven door een ongeval van Gent naar Jabbeke op de E40 ruim een half uur. Ook naar Antwerpen is het aanschuiven. Op de E17 verlies je nog een groot uur vanaf Haasdonk. En door een defect voertuig is op de E34 ter hoogte van Melcele de linkerrijstrook versperd. Op de E19 verlies je nog een kwartier. En ook op de Brusselse ring is het nog stilstaan. Ondernemer Fernand Huts en zijn bedrijf Katoen Nasi zijn door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor fiscaal misbruik. Het bedrijf heeft ruim 180 miljoen euro via Luxemburg doorgesluist naar het belastingsparadijs Jersey. Volgens de rechter ging het om een kunstmatige constructie, speciaal opgezet om de Belgische belastingen te ontwijken. Het geld keerde later zelfs belastingsvrij terug naar ons land. Katoen Nasi moet nu bijna 55 miljoen euro aan ontdoken belastingen terugbetalen. In de Hoge Venen start rond dit uur de 42e editie van de Special Olympics. Zo'n 3500 atleten met een verstandelijke beperking zullen de komende dagen strijden in 20 verschillende sportdisciplines, verspreid over 6 locaties. De Spelen worden op dit moment officieel geopend in Malmedy, in het bijzijn van prinses Astrid en prinses Lorenz. De nationale Spelen duren nog tot en met zaterdag. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.